0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

cha-cha-cha.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Familieradio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.
2: Het is net alsof een stuk van mij verdween.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: chartels, een bloesje met een décolleté, waar dat iedereen van zei.
1: Wow.
0: Ze ging vol verwachting naar een fiche en kwam ook

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden, krijgen een bonus van €80. Daarnaast wordt de premie van €100 voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld. Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor paniek en vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Monza. De muziek zegt alles.
1: Hey, Fräulein.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken, dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden krijgen een bonus van €80. Daarnaast wordt de premie van €100 voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld. Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor paniek en vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

alvast ons deel 2 van deze muziekdoos met een leuke oudere hit van ABBA en Boomerang Vrienden. En we gaan meteen verder met een echte klassieker. Als ik de eerste tonen van de muziek laat horen, horen jullie al meteen over welke ik het heb. Bobby Prins nam destijds al een single op. Ja, destijds was het nog op vinyl dus. Met Santa Maria. En de B-kant was een evenzeer grote hit. Het was eigenlijk een single met een dubbele A-kant. Deze mooie Twee Bloed, Rode Rozen.

kennen natuurlijk ook allemaal die grote hit If You Go van Barry en Aline. Maar in het Franstalige was hij ook een kanjer hoor. En ook zeer goed gedaan. En wat hebben we nu te klaar liggen? Nieuw werk. Christian Anders met Jenny.

Dat was hij dus, Janine dus, met Christian Anders. Cindy maakte in de 70er jaren ook grote hits. En ik vind het een beetje jammer dat deze dame toen naar het Engelstalige repertoire is gegaan. Maar ja, dat is normaal zeker. Ze is toen begonnen met cruisetochten. En dan moet je natuurlijk ook Engelstalig zingen. Maar onder de naam Cindy scoort ze hele grote hits. Waaronder ook deze, oorspronkelijk van Catherine Valente. Zij bezong het ook en het was meteen een nummer 1 hit destijds in de Vlaamse top 10. Sweetheart, my darling.

Ik ben eigenlijk eens benieuwd of deze dame in de zangwereld nog actief is, want ze heeft toch een heel mooi stemgeluid. Deze Cindy met haar Sweetheart My Darling. Jeroen van Zelst heeft ook een nieuwe single en hij bezingt erin Ik ga niet van Roosje naar Roosje.

Corrie Konings met een van haar mooie hitsingles en Ik ben alleen vannacht. En na Corrie Konings gaan we onze vriend Jeremy Casale nog eens een keertje aan het woord laten.

0: Je moet maar eens goed luisteren. Een vrolijke jongen. En dat hoor je ook aan zijn liedjes. Hij zingt ze met een glimlach op zijn mond. Deze Johan Vugelers.
1: Moet ik het

gingen samenloos naar Bella Italia in gezelschap met deze song van Inca Marina. En nou we toch in Italië zijn, gaan we een van die grote hits draaien vanuit Italië. Sempre di mare, maar vandaag in een vertolking door Erik Flanders en Hugo Sigal. Een vriend, een prachtige nieuwe single. Zwijgen.

0: Vriend voor het leven, Erik Flenders samen met Hugo Sigal. Een van de betere platen, mijn persoonlijke mening, van Meteor.
1: Ik wil van

Meteor met zijn horizontaal. En de volgende plaat is voor iemand daarboven. Een sterretje aan de hemel. En natuurlijk ook een beetje voor al die luisterende moeders. Een nummer dat ik opnam in 2010 speciaal voor mijn eigen mama. Dit is voor jou daarboven.

Moederlief dus. Je kan het altijd beluisteren via Spotify dus, want daar staat het wel digitaal te beluisteren. Rudolf Stevens. En we keren terug naar de gouden 70er jaren met Middle of the Road en hun Sacramento.

Middle of the Road met hun Sacramento. Met dit nummer keren we terug naar de 70er jaren. Allee, we blijven daarin. Het Tura-momentje met Bit for

0: Cultura met Bid voor mijn vrienden. Maar ons programma loopt zo stilaan naar zijn einde toe. Wat zijn die twee uren toch?
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
10: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben er gisteren in de marge van de algemene vergadering gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Iran en de VS. Een bijeenkomst die 3 uur duurde, aldus de Amerikaanse president, die het had over een goede ontmoeting. En meldde dat er in de zeer nabije toekomst nog een gesprek is. Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, een schoonzoon van Jared Kushner, liet zich positief uit over het gesprek. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRIB sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi met Steve Witkoff. De minister zou de Iraanse eisen voor de heropening van de Straat van Hormuz hebben voorgelegd. Het ging onder meer om de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade, het vrijgeven van Iraanse tegoeden en een einde aan de oorlog op alle fronten van verzet, aldus dus ook het Iraanse staatspersbureau. Nu nog zien wat er van komt in realiteit. In Hongarije wil het Openbaar Ministerie premier Peter Maggar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal gezegd. De premier zou 2 jaar geleden in een discotheek in de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gesmeten omdat de man hem bleef filmen. Maggar zelf ontkent de feiten niet, maar noemt het onderzoek politiek gemotiveerd en een regelrechte schande. Ons land heeft opnieuw 2 zilveren medailles gepakt op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Vic de Smet reed naar de 2e plaats in de tijdrit bij de junioren jongens. Kort daarna reed Jana de Kruijnaere exact hetzelfde in de tijdrit bij de junioren meisjes. De Belgische teller staat zo inmiddels op 4 WK-medailles en vanaf donderdag starten de wegritten. Op het Europees Kampioenschap Atletiek van 2028 in Polen zal er een kort bedrag aan prijzengeld worden uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond gezegd. Wie daar goud pakt, krijgt 30.000 euro, een zilvermedaille 15.000 en brons is goed voor 10.000 euro. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro verdeeld. Dat is maar liefst 3 miljoen euro meer dan op het afgelopen EK in het Britse Birmingham. De weersverwachting een prachtige zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend keert het nazomerweer helemaal terug met veel zon en temperaturen rond 25 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zone, goedemorgen en welkom op de 106.5 vanuit Kinrooi. De 105.6 vanuit Mazeik. En natuurlijk via onze streamdiensten www.radiomonza.be. Met de gast en presentator DJ Bobo. In de muzikale bloemenmond. Ook op DAB Plus 10C. En dit vanaf de klok van 8:30 tot en met 11 uur. Geen verzoekjes, maar degenen die gebeld hebben naar de studio krijgen na 10 uur een naam vernoemd en een plaatje daarbij. Waarvoor zeer dank. Alleen een jarige, huwelijksverjaardag of die iets te vieren hebben, die mogen wel een plaatje aanvragen. En daar komen wel plaatjes voor. Dus een hele goede morgen. Die gast en presentator DJ Bobo mag toch even Rick bedanken voor zijn mooie muziek gisteravond. Dankjewel.

0: Monza's favoriet.
1: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
0: Monza's favoriet.

We draaiden muziek van Bianca van Balendonk met Shalala, I Need You. Een cover van de Shuffles. En zij was deze week Monza's, of is deze week beter gezegd, Monza's favoriet. Even naar een plaatje uit 1990 van het Alpentrio Tirol, Vergis die Liebe nicht. Daarna kreeg hij Peter Hartveld, Wat een dag, één verschil.

We gaan verder met eentje van Andy van Remen. En hij gaat voor u zingen, een Duitsstalige, als ik me niet vergis, met de titel Coca-Cabana für eine Nacht.

0: Andy van Dremen was dit met Copacabana voor Eine Nacht. Meer Duitsstalige muziek dan deze iedere maandag van 6 tot 8 in de avond met Matti Lixivisioof. Richting Hasselt, Karineke Henk, Ki lief klein konijntje.
1: Radio Monza, steeds weer tijdloos goed.
2: Ja, ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief

thuis. Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, liefde.

mijn neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: reclame op Radio Monza.
1: Maar allez, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroedersvers van doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooy. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooy op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en Paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
5: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben er gisteren in de marge van de algemene vergadering gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Iran en de VS. Een bijeenkomst die 3 uur duurde, aldus de Amerikaanse president, die het had over een goede ontmoeting. En meldde dat er in de zeer nabije toekomst nog een gesprek is. Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, een schoonzoon van Jared Kushner, liet zich positief uit over het gesprek. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRIP sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi met Steve Witkoff. De minister zou de Iraanse eisen voor de heropening van de Straat van Hormuz hebben voorgelegd. Het ging onder meer om de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade, het vrijgeven van Iraanse tegoeden en een einde aan de oorlog op alle fronten van verzet, aldus dus ook het Iraanse staatspersbureau. Nu nog zien wat er van komt in realiteit. In Hongarije wil het Openbaar Ministerie premier Péter Maggar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal gezegd. De premier zou 2 jaar geleden in een discotheek in de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gesmeten omdat de man hem bleef filmen. Maggar zelf ontkent de feiten niet, maar noemt het onderzoek politiek gemotiveerd en een regelrechte schande. Ons land heeft opnieuw 2 zilveren medailles gepakt op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Vic de Smet reed naar de 2e plaats in de tijdrit bij de junioren jongens. Kort daarna reed Jana de Kruijnaere exact hetzelfde in de tijdrit bij de junioren meisjes. De Belgische teller staat zo inmiddels op 4 WK-medailles en vanaf donderdag starten de wegritten. Op het Europees kampioenschap atletiek van 2028 in Polen zal er een kort bedrag aan prijzengeld worden uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond gezegd. Wie daar goud pakt, krijgt 30.000 euro. Een zilvermedaille 15.000 en brons is goed voor 10.000 euro. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro verdeeld. Dat is maar liefst 3 miljoen euro meer dan op het afgelopen EK in het Britse Birmingham. De weersverwachting een prachtige zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend keert het nazomer weer helemaal terug met veel zon en temperaturen rond 25 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: De keizer van het Vlaamse lied wil Tura!
11: Zo'n verleden week draaiden we van Wil Tura het nummerke O Luz No. En deze week wordt er een Spaans nummer met El Vento Untinal

0: Ik zei daar straks misschien bij de aankondiging dat het een Spaanse versie was. Helaas, ik heb me vergist, want het is een Creasel versie. Maar volgende week wordt het een Spaanse versie. El Vento Untinal.
1: Zo, en we gaan verder met een volgende. En dit is er eentje van Lisa Delbo en John Terra. En zij gaan voor u zingen Als je hart zingt.

Uit 1970 brachten we een oud vinyl plaatje van James Lloyd en Keep On Smiling. De Melanders, ik ben verliefd op de liefde.

We draaien de hedendaagse muziek van Arie Rubos, dat jij meer en meer verandert. Even naar een oud vernieuw plaatje met Cliff Riley en Selfie Made, Amore Mio. En daarna kreeg hij Jo Valli, Nee Katrien.

Zo, nee, Katrien, werd gezongen door Jo Valli. We blijven bij onze muziek en Nederlandstalig. De Roos aan Christie richting Hasselt.

samen uit, samen thuis, Matthias Lens. We gaan even twisten met Let's Twist Again en Yeti Paletti. Als ze komt tenminste. En zo dadelijk krijgen we de reclame.

0: is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
1: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs. Domo fondue set. 43.983. De 23e prijs. Een Domo elektrische deken 2 personen. 10.625. De 27e prijs. Een Kalorg kledingstomer. 50.475. De 29e prijs. Megamix ijsbereider. 1,5 liter. 21.806. De 30e prijs. Een Rowenta verwarmingskachel. 40.178. 31e prijs. Een kabelrol 20 meter. 30.218. En de 32e prijs. Een tweedelig tuinset met kussens. 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooy. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032. 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
7: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben er gisteren in de marge van de algemene vergadering gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Iran en de VS. Een bijeenkomst die 3 uur duurde, aldus de Amerikaanse president, die het had over een goede ontmoeting. En meldde dat er in de zeer nabije toekomst nog een gesprek is. Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, een schoonzoon van Jared Kushner, lieten zich positief uit over het gesprek. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRIB sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi met Steve Witkoff. De minister zou de Iraanse eisen voor de heropening van de Straat van Hormuz hebben voorgelegd. Het ging onder meer om de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade, het vrijgeven van Iraanse tegoeden en een einde aan de oorlog op alle fronten van verzet, aldus dus ook het Iraanse staatspersbureau. Nu nog zien wat er van komt in realiteit. In Hongarije wil het Openbaar Ministerie premier Péter Maggar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal gezegd. De premier zou 2 jaar geleden in een discotheek in de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gesmeten omdat de man hem bleef filmen. Maggar zelf ontkent de feiten niet, maar noemt het onderzoek politiek gemotiveerd en een regelrechte schande. Ons land heeft opnieuw 2 zilveren medailles gepakt op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Vic de Smet reed naar de 2e plaats in de tijdrit bij de junioren jongens. Kort daarna reed Jana de Kruijnare exact hetzelfde in de tijdrit bij de junioren meisjes. De Belgische teller staat zo inmiddels op 4 WK-medailles en vanaf donderdag starten de wegritten. Op het Europees Kampioenschap Atletiek van 2028 in Polen zal er een kort bedrag aan prijzengeld worden uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond gezegd. Wie daar goud pakt, krijgt 30.000 euro, een zilvermedaille 15.000 en brons is goed voor 10.000 euro. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro verdeeld. Dat is maar liefst 3 miljoen euro meer dan op het afgelopen EK in het Britse Birmingham. De weersverwachting een prachtige zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend keert het nazomer weer helemaal terug met veel zon en temperaturen rond 25 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Zo, nogmaals een goede morgen en welkom in de muzikale Bloemenmond. We gaan de mensen afroepen die gebeld hebben naar de studio, waarvoor zeer dank. Maar toch hebben we eerst nog een jarige. Lijn uit Tongerlo, die doet de verjaardagsgroetjes voor aanstaande vrijdag overmaken voor Jacques van Genuchten. Want hij is namelijk jarig, van harte gefeliciteerd, in een goede gezondheid en nog veel gezonde jaren toegewenst. Als ook DJ Bobo, die aanstaande vrijdag jarig is, eveneens van harte gefeliciteerd in een goede gezondheid. Ze vroeg Wultura een gelukkige verjaardag.

Zo, en dan krijgen we ook nog de verjaardagswensen van Nelly en Jaak in Op Poeteren voor aanstaande vrijdag. En natuurlijk ook de groetjes retour met David van der Steeg en Leef je leven.

Ook Madeleine Luismans bedankt voor het telefoontje en de groetjes retour. En ze wens me vrijdag alvast een fijne verjaardag toe met bingo en Arabisch.

Zo, en dat was dan natuurlijk Arabiet van Bingo. En dan Karine uit Hasselt, die is ook op de luistertour. En zij doet de muzikale groetjes overbrengen met een fijne verjaardag aanstaande vrijdag. En dit voor mezelf. We hebben gekozen niet Will Tura, want die is er straks al gedraaid. Maar Happy Birthday van Bobby Prince.

Ja, en dit speciaal van Karin uit Hasselt. De volgende komt van Jacqueline en Gilbert. En alvast een fijne verjaardag aanstaande vrijdag. En dit voor mezelf. Bedankt, de groetjes retour. Het is met Deel mijn droom.

En dan kregen we nog een telefoontje van Angel uit Neer-Oeteren en ook collega Jo Smits. En ze wensen me voor vrijdag ook alvast een fijne verjaardag toe. En eveneens voor Jantje van Brussel deze.

En ook Gerda Tebers, die heeft een belletje laten rinkelen. Waarvoor zeer dank. En ze wenst me aanstaande vrijdag ook een fijne verjaardag toe. Bedankt zou ik zeggen die gebeld hebben voor de verjaardagsgroetjes. En ik zal proberen het beste ervan te maken. Groetje van Barendrecht.

Ja, we draaiden muziek uit de oude doos op een vinyl plaatje van Tina Trucker. Oh, hem tussen de lintjes. En ze heeft prachtige platen gemaakt. Jammer dat ze ooit hier normaal zou komen. Maar helaas, er was iets tussen gekomen omdat het veel te warm was. En toen werd alles afgelast. Maar dat mag de pret niet drukken. Het blijft mooie muziek.

We draaien de muziek van Salem Zegers met de titel Een kille zomer zonder liefde, zonder zon. Maar de liefde kan misschien wel zijn, maar de zon niet, want die heeft dit jaar goed geschenen. Sam Goris, Josephine.

0: Zo luisteraars, je hebt de afgelopen uren kunnen luisteren naar je gast en vriend Bobbel. Dit alles op de 106.5 vanuit Kinrooi, dan nog 5.6 vanuit Mozaïek. Streamdiensten www.radiomonza.be met een muzikale bloemenmond. En DHB Plus 10C. Jelle, bedankt voor de telefoontjes. Dankjewel. En voor de verjaardagsgroetjes ook dank u. En degenen die aanwezig waren in de kantine, hartelijke dank. Zet die radio niet uit, zo dadelijk een uurtje informatief. En dan is er weer een hele lieve dame met mooie muziek, zendster Sandra. En ik weet dat ze weer haar best gaat doen. En dit met het zonnetje erbij. Blijf zeker luisteren naar mijn collega's. En wat mij betreft, tot volgende week. De groetjes, bye.
1: Dank u wel. Geef handen aan elkaar. Dank u wel om elk liefdevol gebaar. Dank u wel.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
4: Thuisverpleging Nurza.

0: Els Kraags bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Jong, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben er gisteren in de marge van de algemene vergadering gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Iran en de VS. Een bijeenkomst die 3 uur duurde, aldus de Amerikaanse president die het had over een goede ontmoeting. En meldde dat er in de zeer nabije toekomst nog een gesprek is. Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, een schoonzoon van Jared Kushner, liet zich positief uit over het gesprek. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRIB sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi met Steve Witkoff. De minister zou de Iraanse eisen voor de heropening van de Straat van Hormuz hebben voorgelegd. Het ging onder meer om de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade, het vrijgeven van Iraanse tegoeden en een einde aan de oorlog op alle fronten van verzet, aldus dus ook het Iraanse staatspersbureau. Nu nog zien wat er van komt in realiteit. In Hongarije wil het Openbaar Ministerie premier Péter Maggar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal gezegd. De premier zou 2 jaar geleden in een discotheek in de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gesmeten omdat de man hem bleef filmen. Maggar zelf ontkent de feiten niet, maar noemt het onderzoek politiek gemotiveerd en een regelrechte schande. Ons land heeft opnieuw 2 zilveren medailles gepakt op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Vic de Smet reed naar de 2e plaats in de tijdrit bij de junioren jongens. Kort daarna reed Jana de Kruijnare exact hetzelfde in de tijdrit bij de junioren meisjes. De Belgische teller staat zo inmiddels op 4 WK-medailles en vanaf donderdag starten de wegritten. Op het Europees kampioenschap atletiek van 2028 in Polen zal er een kort bedrag aan prijzengeld worden uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond gezegd. Wie daar goud pakt, krijgt 30.000 euro, een zilveren medaille 15.000 en brons is goed voor 10.000 euro. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro verdeeld. Dat is maar liefst 3 miljoen euro meer dan op het afgelopen EK in het Britse Birmingham. De weersverwachting een prachtige zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend keert het nazomer weer helemaal terug met veel zon en temperaturen rond 25 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Monza's favoriet.
8: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
7: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee, de
2: boerderijen. Brug 36, oude brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kineavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kineavond op vrijdag 23 oktober. In CC de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola, ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Landelijke Gilde Kinrooi. Bedrijfsbezoek bij Via Nova Equine Service op zaterdag 3 oktober. Gelegen op de Bergpunbroekstraat nummer 1 te Bree. We verzamelen om 13:40 uur stipt aan onze bank op het dorpsplein te Kinrooi en begeven ons met auto's naar Via Nova. De rondleiding ter plaatse start om 14 uur en duurt ongeveer een uur. Onder begeleiding van een deskundige ter plaatse krijgen we een interessante rondleiding. Deze activiteit is voor onze leden gratis. De eerste 30 personen die hebben ingeschreven mogen meegaan. Dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven is nodig en kan tot en met dinsdag 29 september bij Robert Smeets via e-mail robert.smeets@telenet of WhatsApp op het nummer 0474-746-146. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur in de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven, kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering, over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Op zondag 18 oktober organiseert de Missiekring Molenbeersel een afhaal-eerdag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering, of tussen 11:30 uur en 12:30 uur. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogestraat nummer 49 te Molenbeersel, of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig, of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of door overschrijving op het nummer BE 25 7352 2233 3482, ter attentie van Missiekring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Kinrooi. Zaterdag 17 oktober, super kienavond met waardevolle prijzen. In duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30 uur. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, super kienavond, duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. onder het motto Samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Biggie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo. Organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus. Penny Shallow. Op zondag 6 september Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Luisterconcert, De Tijd van Vroeger. Op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meerlemol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, te Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur, optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479-20-85-69 of op het nummer 011-62-11-77. Op vrijdag 2 oktober, KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kinaavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes. In de Stegelte Molen Beersel, de zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics en vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com. VZW Brookhoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond. Algemene Kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in Zaal de Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren open om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober, met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. KV De Rappetappers presenteren Kienavond op zaterdag 3 oktober in de Bunker, Nedersveld nummer 4 te Kienrooi. De zaal open om 19 uur, de aanvang is om 20 uur. Maak kans op mooie prijzen. Hoofdprijzen zijn Town Lounge Set en waardebon ter waarde van €150 van OK Kienrooi. Info op nummer 0032-471-79-69-87 na 18 uur, oftewel op F de Rappetapperskinder. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank, een pakkend theaterspektakel met live muziek, koor, cinema-flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik. CV De Zwijtjatten presenteren Artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke. Op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30 uur. De voorverkoop is €10, het inkomen is €15. Trekking van de tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BND Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo van Ducet, 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen, 10.625. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, 15.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider, 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 13.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinroy. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinroy. Telefoon 089 70 25 10.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinroy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinroy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinroy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinroy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinroy, Natterveld 25 36 40 Kinroy, telefoon 0032 475 21 69 54.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.

0: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstellers voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BND Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs. Domo fondue set. 43.983. De 23e prijs. Een Domo elektrische deken 2 personen. 10.625. De 27e prijs. Een Kalorg kleding.

0: Tillingstormer 50.475. De 29ste prijs Megamix ijsbereider 1,5 liter 21.806. De 30ste prijs een Rowenta verwarmingskachel 40.178. 31ste prijs een kabelrol 20 meter 30.218. En de 32ste prijs een tweedelig tuinset met kussens 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben er gisteren in de marge van de algemene vergadering gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Iran en de VS. Een bijeenkomst die 3 uur duurde, aldus de Amerikaanse president, die het had over een goede ontmoeting. En meldde dat er in de zeer nabije toekomst nog een gesprek is. Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, een schoonzoon van Jared Kushner, liet zich positief uit over het gesprek. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRIP sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi met Steve Witkoff. De minister zou de Iraanse eisen voor de heropening van de Straat van Hormuz hebben voorgelegd. Het ging onder meer om de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade, het vrijgeven van Iraanse tegoeden en een einde aan de oorlog op alle fronten van verzet, aldus dus ook het Iraanse staatspersbureau. Nu nog zien wat er van komt in realiteit. In Hongarije wil het Openbaar Ministerie premier Péter Maggar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal gezegd. De premier zou 2 jaar geleden in een discotheek in de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gesmeten omdat de man hem bleef filmen. Maggar zelf ontkent de feiten niet, maar noemt het onderzoek politiek gemotiveerd en een regelrechte schande. Ons land heeft opnieuw 2 zilveren medailles gepakt op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Vic de Smet reed naar de 2e plaats in de tijdrit bij de junioren jongens. Kort daarna reed Jana de Kruijnare exact hetzelfde in de tijdrit bij de junioren meisjes. De Belgische teller staat zo inmiddels op 4 WK-medailles en vanaf donderdag starten de wegritten. Op het Europees kampioenschap atletiek van 2028 in Polen zal er een kort bedrag aan prijzengeld worden uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond gezegd. Wie daar goud pakt, krijgt 30.000 euro. Een zilvermedaille 15.000 en brons is goed voor 10.000 euro. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro verdeeld. Dat is maar liefst 3 miljoen euro meer dan op het afgelopen EK in het Britse Birmingham. De weersverwachting een prachtige zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend keert het nazomer weer helemaal terug met veel zon en temperaturen rond 25 graden.
2: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
4: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
2: Monza's favoriet.

Hoi hoi, een hele mooie woensdagmiddag, lieve luisteraars. De week is alweer halverwege, dus hoog tijd voor Breek de Week met Sandra. Van 12 tot 3, muziek en heel veel gezelligheid. De herfst staat voor de deur, dagen worden korter, avonden knusser, maar hier bij Radio Monza laten we de zon gewoon verder schijnen. Ik zou zeggen, blijf de komende uren fijn bij mij, zodat we het tweede deel van de week met veel energie en positiviteit kunnen inzetten.

Top of the World van de Carpenters. Daarmee zijn we deze woensdag goed gestart. Het volgende nummertje is een Nederlandstalige plaat die ik enkel in de maand september draai. En hij is van Mieke. Zomaar een dag in september.

Ja, en dan heb ik hier nog een hele bijzondere verjaardagswens. Morgen mag een trouwe luisteraar van Radio Monza maar liefst 80 kaarsjes uitblazen. Zijn naam is Tje Munnekom, maar velen kennen hem als Tje van Antje. Zijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen wilden deze bijzondere verjaardag zeker niet voorbij laten gaan. En omdat Tje zo'n trouwe luisteraar is van Radio Monza, willen ze hem graag langs deze weg laten weten hoe ontzettend geliefd hij is. Dus Tje, als je luistert, van harte gefeliciteerd met je 80ste verjaardag. Geniet van deze mooie dag van je familie en van alle liefde om je heen. Tje, een plaatje van de Golden Earring komt speciaal naar jou toe.

Daddy van de Golden Earring, speciaal voor Tje van Antje. Ik hoop je dat je deze gehoord hebt. Het volgende nummer gaat terug uit naar de 60s. Creedence en Clearwater Revival met Lodi.

ABBA met Honey Honey. En het volgende nummer, dat werd wel door meerdere zangers en zangeressen gezongen. Roy Orbison, Cindy Lauper. Maar deze van Céline Dion vind ik toch het beste. I Drove All Night.

I drove all night. Wij gaan verder weer met een Nederlandstalig nummer. En alle Jannes-fans zullen nu wel blij zijn. Deze is ook een beetje speciaal voor Jacqueline. Jannes met Zwevend naar het geluk.

was Jannes. Het is intussen 1:30 en ik wou toch even nog een weetje. Jannes, die werd, of die wordt ook de koning der piraten genoemd, omdat hij in de beginjaren een flinke duw kreeg door Nederlandstalige piratenzenders die zijn muziek veel draaiden. Weer iets helemaal anders. Volledig in de country style, deze van Alabama. I'm in a hurry. I'm in a hurry.

De Duitse schlagerzangeres Claudia Jung was dit. Ik heb meestal als ik een plaat hoor, dan denk ik aan het jaar van die, waarvan die van komt. En dan link ik dat altijd met het geboortejaar van iemand die ik ken. En zo is het ook bij deze van Jantje Koopmans. Deze komt uit 1984, het geboortejaar van mijn broer. Dit is Rode Rozen.

ik het goed had gezegd? Dit is Jantje Koopmans. Koopmans! Met Rode Rozen. Dan kreeg ik een vraagje of ik een plaatje had van AC/DC. En dat verwondert mensen misschien. Daarom deze You Shook Me All Night. Deze is van AC/DC, ja.

Dolly Parton met Baby I'm Burning. Onze trouwe luisteraar en danseres van Radio Monza, Riet, die is in haar tuin bezig. Ze is aan het snoeien en dan kan ze wel een nummertje gebruiken. En ze wil dat eigenlijk ook voor alle medewerkers van Radio Monza. Dus Riet, hier komt er eentje. Ik vond het nummer niet van omdat ik je niet vergeten ben, maar ik denk dat je deze ook heel leuk vindt.

En als de grond lag tussen hier en mijn Holland, begon ik nu nog te lopen

Speciaal voor Riet was deze van Dick van Altena. We gaan er stilletjes weer naar de reclame en het nieuws toe. En ik dacht, neem maar een instrumentaal nummer. En dat is er eentje geworden van Ennio Morricone.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neeroeteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar een dodelijke woningbrand in Roeselare vanochtend. Een man van 60 kwam om. Zijn echtgenote kon worden gered. Ze riep na haar redding dat haar man met benzine was overgoten. Een onderzoeksrechter, wetsarts en branddeskundige zijn ter plaatse om te onderzoeken wat er is gebeurd. Diesel wordt morgen goedkoper. Na de recordprijs van gisteren gaat er aan de pomp 10 cent per liter af, waardoor de maximale prijs zakt naar €2,40. De brandstofprijzen schommelen al erg sinds maart, stevig ook door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die arbeidsgeschikt zijn verklaard kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten, blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Ronsen en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. De uitbetaling loopt gewoon door zolang de rechtbankprocedure duurt. Het aantal beroepsprocedures is de voorbije 5 jaar met 80% gestegen, al krijgt de klager maar in 1 op 4 gevallen gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgende aantal oudere gedetineerden, zegt de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen. Ons land telt momenteel meer dan 700 gevangenen, ouder dan 60, een derde meer dan 7 jaar geleden. De raad vraagt nu dringend om een aangepast beleid. Een sabbatjaar nemen om te reizen of om rust te nemen heeft een negatieve impact op je cv, blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit Gent. Werkgevers nodigen kandidaten met zo'n loopbaanonderbreking minder snel uit voor een gesprek. Wie een tijdje stopt om voor het gezin te zorgen, wordt opvallend genoeg minder streng beoordeeld. Het is een namiddag nog eerst zonnig bij 23 graden. Later schuiven er meer wolken binnen vanuit het westen. Morgen een afwisseling van zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend keert de nazomer volop terug met veel zon. Maxima tot mogelijk 25 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Hoi hoi en hop, daar gaan we weer. Het tweede uur breek de week met Sandra is begonnen. Met waarschijnlijk weer hier en daar wat versprekingen, maar ho, het is wel live, hè. Blijf vooral bij mij, want er komt nog heel wat moois aan, zoals deze van Dana Winner. Blijf bij mij.

Blijf bij mij, toch een hele mooie deze van Dana Winner. We blijven Nederlandstalige nummers verder draaien, maar we gaan wel wat jaren terug in de tijd. Deze komt uit de 60s. Armo met Ben ik te min.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dat was Armo. En dan gaan we even terug naar de ondeugende zomer van 1987. In heel wat Europese landen stond ze heel hoog in de hitlijsten. Dit is Sabrina met Boys, Boys, Boys.
1: Boys.

Sabrina met Boys, Boys, Boys. De 80's hadden echt wel hele goede platen. En de volgende is er zo eentje waarbij je eigenlijk de stofzuiger uit de kast moet gaan halen. Uit 1984 is dit Queen met I Want to Break Free.

Queen met I Want to Break Free. En nu eentje waarbij je eigenlijk maar één ding hoeft te doen: making your mind up. We gaan terug naar 1981, naar het Eurovisie Songfestival in Dublin. Vier jonge Britten, een vrolijk deuntje en een paar verrassende rokjes. En hup, daar was de overwinning. Dit is Bucks Fizz met Making Your Mind Up.

Uit 1969, een groep uit Texas, wat ik zelf niet wist. Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman. En nu trekken we even de cowboylaarzen aan, want er komt een heerlijke countryplaat jullie kant op.

In 1979 werd dit nummer een nummer 1 hit in Nederland. We Belong to the Night van de Amerikaanse zangeres Ellen Foley was dit. We gaan Nederlandstalig verder met de Voortok. Door jou ben ik eenzaam.

Door jou ben ik eenzaam. En moest het zijn dat jij aan de andere kant van de radio eenzaam bent? Wel, dan moet je naar het nummer luisteren van vader Abraham. Op de deksel van de jampot staat geschreven: het lekkerste zit altijd onderin. En op de

Geweldig nummer uit de 80's. Nena met Noor Getroomd. Het is weer 2:15, dus we gaan even non-stop muziek draaien tot de klok van 2. En jullie horen mij daarna wel weer. Het volgende is een nummer van Camille. En ik hoop zeker dat dit jaar het vuurwerk veel minder gaat zijn.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
5: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
6: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik, blijkt uit nieuwe cijfers van Sensoa. Jongeren gebruiken ook steeds minder vaak een condoom, hoewel het nog altijd het beste middel is tegen SOA's. Sensoa lanceert daarom een nieuwe campagne met hulpzinnen op posters in het straatbeeld, om het onderwerp weer bespreekbaar te maken. Ongeveer een kwart van de parlementaire vragen die aan de regering worden gesteld is geschreven door artificiële intelligentie, blijkt uit een onderzoek van het Nieuwsblad op basis van de formulering van de vragen. Parlementsleden zelf beweren dat ze AI amper gebruiken om enkel teksten samen te vatten. Misschien, zeggen ze. Er komt veel kritiek op de evolutie, onder meer Kamervoorzitter Peter de Rover. Hij waarschuwt dat AI op deze manier binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Parket van West-Vlaanderen onderzoekt een dodelijke woningbrand in Roeselare vanochtend. Een man van 60 kwam om. Zijn echtgenote kon worden gered. Ze zou na haar redding hebben geroepen dat haar man met benzine was overgoten. Een onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige zijn ter plaatse. Diesel wordt morgen goedkoper. Na de recordprijs van gisteren gaat er aan de pomp dan 10 cent per liter af, waardoor de maximale prijs zakt naar €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal oudere gedetineerden, zegt de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen. Ons land telt momenteel meer dan 700 gevangenen ouder dan 60, een derde meer dan 7 jaar geleden. De raad vraagt dringend een aangepast beleid. In Marokko trekken de inwoners vandaag naar de stembus voor parlementsverkiezingen, maar er wordt geen hoge opkomst verwacht omdat regeringswissels in het land traditioneel weinig vernieuwing brengen. Marokko kampt nochtans met grote uitdagingen zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag nog zonnig, later wat meer wolken vanuit het westen, maxima 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken 20 graden. Vrijdag en in het weekend keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima tot 25 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Hoi hoi, kijk eens aan, we zijn weer aangekomen bij het allerlaatste uur Breek de Week met Sandra. Ik laat jullie niet zomaar gaan, eerst nog een uur vol fijne muziek, herinneringen en nostalgie. We begonnen met eentje van Ricky Nelson, Hello Mary Lou. En we gaan naar de 70s en dit is Mocedades met RS2.

Dat waren de Stuskjes met Zandpiraat. Terug een nummer uit de jaren 80. I think we're alone now. Deze is van Tiffany.

Dat was Jo Hogenboom met Daar komt mijn witpen aan. Als je zoiets hoort, dan begin je toch spontaan te lachen, niet? Omdat je het echt leuk vindt, maar misschien ook uit plaatsvervangende schaamte. Dat kan natuurlijk ook. En dat is misschien ook bij het volgende nummer van Jan en zijn Harries. Geniet van het leven.

heerlijk dansplaatje. Er is natuurlijk ook een moderne line dance op. En dat vind je allemaal op YouTube. En eens kijken. Het volgende nummer is er eentje van Tim McGrew. Just to see you smile.

Dat was Jim met Door Jou. Het volgende nummer heb ik hier bij Radio Monza zelf nog nooit gedraaid. Maar mag altijd een eerste keer zijn. Het is misschien een gek nummerke van Jonah Louis. Stop the Calvary.

Ja, dat heeft ze goed gedaan. De zoon besteld, onze Mieke. Nog snel een paar nummertjes, want het gaat er weer hard tegenaan. Kiss Me, Quick.

Del Shannon met Runaway. Ja, het zit er alweer op. Dankjewel om er weer bij te zijn. Om 4 uur neemt DJ Michael het van mij over. En om 6 uur is het de beurt aan DJ Guido. Dus Radio Monza blijft gezellig verder spelen. Ik ga na mijn radionamiddagje nog even lekker het bos in. Samen met mijn herdertje Teske. Voor jullie allen, zorg goed voor elkaar. En maak er nog een hele mooie dag van. Ik ben er weer komende zaterdag van 6 tot 8. Graag tot dan. Heel veel liefs. Dit was Breek de Week met Sandra. Doei doei.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Jong, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel. Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: gewoon zalig wegdromen. Bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
6: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
7: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Ongeveer de helft van 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook steeds minder, blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is het condoom het beste middel tegen SOA's. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Met hulpzinnen op posters bijvoorbeeld. En die posters, ja, die komen dan in het straatbeeld. Nederland zal verrassend meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. Door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen. YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging, nadat hij in een van zijn video's de naam bekendmaakte van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is een namiddag zonnig met kans op wat wolken vanuit het westen, maxima 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot, jawel, 25 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Mutluyuz çünkü dörtte bir on. Fumu zuvalen zundriyon.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteremaaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
10: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
12: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70, blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt het KMI. En de volgende weken is er niet veel beterschap in zicht, toch niet qua regen, want het blijft gewoon goed weer. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RISIF heeft daar een plannetje voor. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden, meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In aanloop naar de septemberverklaring van volgende week maandag werkt de Vlaamse regering aan de opmaak van een begroting 27. Gisteren kregen de vice-ministers-presidenten de nota met voorstellen van minister-president Diependalen. De eerste reacties? Niet bepaald positief. Het is niet wat het moet zijn. Maar er zijn dus vier grote besparingsblokken. Een efficiëntere overheid, minder personeel dus. De gebruiker betaalt bijvoorbeeld duurdere dienstenchecks. De prijs ervan laten variëren naar gelang het aantal checks dat iemand gebruikt. Maar normaal zouden ze alweer eens een eurotje duurder worden. Alle mogelijke soorten subsidies moeten herbekeken worden voor de middenvelders. En de sociale voordelen, bijvoorbeeld misbruik aanpakken van de kinderbijslag en het herbekijken van sociale toelagen. We zullen zien wat eruit komt. Deze namiddag zonnig met later kans op wat wolken vanuit het westen. 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, graad of 20. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot 25 graden.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 3608 of www.garagevanderveke.be.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
2: Paardenliefhebbers, Gerstal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
5: overal stof.
4: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70, blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt het KMI. En de volgende weken is er niet veel beterschap in zicht, toch niet qua regen, want het blijft gewoon goed weer. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RISIF heeft daar een plannetje voor. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden, meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In aanloop naar de septemberverklaring van volgende week maandag werkt de Vlaamse regering aan de opmaak van een begroting 27. Gisteren kregen de vice-ministers-presidenten de nota met voorstellen van minister-president Diependalen. De eerste reacties? Niet bepaald positief. Het is niet wat het moet zijn. Maar er zijn dus vier grote besparingsblokken. Een efficiëntere overheid, minder personeel dus. De gebruiker betaalt bijvoorbeeld duurdere dienstenchecks. De prijs ervan laten variëren naar gelang het aantal checks dat iemand gebruikt. Maar normaal zouden ze alweer eens een eurotje duurder worden. Alle mogelijke soorten subsidies moeten herbekeken worden voor de middenvelders. En de sociale voordelen, bijvoorbeeld misbruiken aanpakken van de kinderbijslag en het herbekijken van sociale toelagen. We zullen zien wat eruit komt. Deze namiddag zonnig met later kans op wat wolken vanuit het westen. 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, graad of 20. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit was er eentje uit 2002, Jan Smit als de nacht verdwijnt. Voor het volgende nummer gaan we terug naar 1973, Demis Roussos en Forever and Ever.

Dire Straits, Sultans of Swing. Ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren naar mijn uur. Michael op woensdag. De volgende is van The Cats, One Way Wind.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Ons land doet mee aan Eurovisie Songfestival, zegt de VRT, die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert naar de bezorgdheden. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakt een slachtoffer zwaar gewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meer verdachten. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst. Zonder juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, zegt bevoegd minister Binders. Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen, meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vroeg 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70, blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En de volgende week is er niet meteen regen in zicht. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen, lokaal kans op een bui, morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Ik leef elke dag.
7: Monza's favoriet.
8: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
7: Monza's favoriet.

Ja, jij zult wel deze iets over de klok van 18 uur. Hier zijn we dan met Music Play, muziek voor ieder wereld. Dat allemaal hier vanuit Hartje Kingooi. De studio van Radio Monza, met die welbekende stem DJ. Meer vooral wil ik ook DJ Bob bedanken voor zijn mooie muziek. DJ Sandra eveneens. En ik wil ook de nieuwkomer DJ Michael bedanken voor het vrijmaken van de micro, vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooie muziekprogramma. Dankjewel Michael. Maak er nog een hele fijne woensdagavond van. Geniet ervan en een veilige thuiskomst. Dankjewel. Ja, ja, trouwens, dus, het gewoon verzoek wordt helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor speciale aangelegenheden of verjaardagen, maar gewoon verzoek is helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen? Dat kan op het nummer 089-70-21-79. Vanuit buiten 032-89-70-21-79. Wil je graag een koffietje komen drinken, een babje komen slaan, een pintje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza gelegen op de Essenstraat 1 Besweten Kinrooi. Terwijl het zomerterras buiten staat, kun je hier lekker buiten vertoeven op een zomerterras. En als de zon schijnt, is het echt meegenomen. Maar ja, we zitten al eventjes in de herfst. En hopelijk krijgen we nog een hele fijne nazomer. Laat ons open. En ja, trouwens, luisteraars, ik ben er vandaag bij u tot de klok van 21 uur. Normaal tot 22 uur, maar vandaag, vanavond tot 21 uur. We gaan meteen van start met Roy Orbison, Pretty Woman. Goedenavond.

Ja, dat was onze Roy Orbison met Pretty Woman. Die Holly's Long Cool Woman. Wordt hier die later afgestemd geluisterd naar Music Play, maar zich ieder wat wel.

Ja, ja, dat hoor ik met de Long Cool Woman. Ja, straks, daar hoor ik straks meer in mijn programma. Ik vind, moet nog twee mooie plaatjes draaien. Op zeer speciaal verzoek aangevraagd, maar dat is dan voor straks voor mensen uit Heus de Zolder. Maar dat is een beetje dan voor straks in mijn programma, later in mijn programma. Morgen, all lots of me.

Ja, zo wel aan de jaren met de Ik Meen Het. Ja, ja, 23 september 2026. Ja, de verf is 2 dagen geleden begonnen, 21 september. Wij horen dan met onze grootdame de straat is zijn woning.

0: altijd nog mens. Gradamen.
1: Hij zocht er niet.
0: De straten zijn woning.
1: Was het maar even.
0: Willy Sommers.
1: Zijn weg.
0: Doe de deur nou open.

Ja, dat is deze music play, muziek voor ieder wat wil. Jug Jersey met de Wonder. En mooie van de Wem. Wake me up before you go-go.

Ja, maak me wakker. Voordat je gaat. Wake me up before you go-go. Wem. Ja, de liedzanger van George Michael is ook helaas al overleden. Dat was dan de liedzanger van de groep Wem. Do you your heart. Soul Sister.

Zeg een man van het groene woud. Twee meisjes. Dat is gewoon de titel zo. We gaan maar stilkens aan toe naar een klokje van 19 uur. We gaan heel even tussenuit. Met de broodnodige boodschappen. Het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Met muziek voor ieder wat wil. Dat allemaal hier vanuit hartstikke gooi. In de studio van Radio Monte. Met DJ's zou zeggen. Blijven luisteren. Tot zo.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerud-Remaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste

0: hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing, the place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje MF Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Radioreclame bij Radio Monza, dat gaat dicht. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Young, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
4: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maaseik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend omdat ons land volgend jaar toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De VRT-directie heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Verschillende landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar de VRT volgt die boycott niet. En dat schiet bij het ACOD in het verkeerde keelgat. Hoe de vakbond de deelname concreet gaat aanvechten wordt de komende weken bekeken, maar ze gaan het er niet bij laten. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetgeving, blijkt uit cijfers van de sociale inspectie na een reeks gerichte controles. Er is al meer sprake van zwartwerk en de inzet van buitenlandse arbeiders zonder de juiste papieren. De inspectie zal de controles fors opdrijven, zegt minister Rob Beenders. Oekraïne vreest voor acute hongersnood in de zuidelijke stad Oleski. Russische troepen houden de stad al maanden omsingeld, waardoor er zo'n 6000 inwoners vastzitten, onder wie 200 kinderen. De laatste voedsellevering dateert van 4 maanden geleden. Oekraïne vraagt met aandrang om de inwoners te mogen evacueren, maar Rusland weigert. In het wielrennen heeft Tim Merlier de omloop van het Houtland in Lichtervelde gewonnen, de laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Merlier toorde zich de snelste in de massasprint voor de Pool Stanislav Anilowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Merlier volgt zichzelf op als winnaar in West-Vlaanderen. In Parijs is vlakbij de Notre-Dame een stuk stadsmuur ontdekt uit de Gallo-Romeinse tijd van 60 jaar voor Christus. De muur van steen en hout maakte deel uit van een omwalling. Archeologen vermoeden dat het gaat om de nederzetting die destijds door Julius Caesar werd veroverd. Er wordt gesproken van een historische doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van Parijs. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen belooft een droge dag te worden met veel zon, maxima tot 19 graden. De dagen hierna houdt het nazomer weer aan met veel zonnetemperaturen die klimmen tot 23 graden.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.
9: Raar, maar waar? Beter dan hier, hoor je ze niet. Dit zijn de hits van Music Play vanuit het hartje Kinrooi met DJ Guy.

Ja, zo het is iets voor de klok van 19 uur. We zijn er weer bij jullie terug met Music Play. Muziek voor ieder wat wil. Dat allemaal hier vanuit Hartstikke Gooi. In de studio van Radio Monza met DJ. Ja, ik ben er bij u tot de klok van 21 uur. We gaan gewoon verder met de Wine Ferry. Let's stick together. Dat allemaal hier vanuit Hartstikke Gooi.

Ja, de live versie van Elo met de Don't Bring Me Down. We gaan even alles in vuur en vlam zetten. Dat doen we dan met Nieuwse Stadswaarden. Ja, dat weet je dan over vuur en vlam. Maar niet werkelijk alles in brand zetten, maar gewoon Nieuwse Stadswaarden op jullie loslaten. Vuur en vlam.

Ja, gelukkig staat niet alles in vuur en vlam met de werkelijkheid. Want, jij verzacht want dan zat ik hier niet meer. Dus gewoon nieuw te starten met vuur en vlam.

besluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien. Van hops en poldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Van hops en

0: S'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog altijd.
1: Jeff en Uitrollen, de houten kop.
0: Enkele uren later, dan ligt er weer.
1: Dat paardje was hier speciaal richting Hartse Stokkum toe.
0: Van op z'n valdera,
1: ik hoop dat ze geluisterd
0: van
1: hebben.
0: Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Jeff en Uitrollen. Golden Eye, dat allemaal even uit achter je kin gooien met DJ.

gevonden hier in Little. Ja, voor de mensen daar in Heusden-Zolder. Na deze komt een dat verzoekje speciaal voor jullie. Na volgende plaatje, hè.

Isabella, oftewel Isabella Adam. Het is ondergegaan. Ik hoop dat ze snel beter wordt. We wensen haar heel veel sterkte, uiteraard. Nu een hele, hele gouden ouwe, nog nooit gehoord. Vroeger op televisie geweest, de heren van Sichem. Gaan nu zeer speciaal voor luisteraars. Het Heus de Zolder.

Ja, ja, zeer speciaal voor mijn trouwe luisteraars uit Heus de Zolder. Wij zijn de mannetjes van plezier. Dubbel met de witte pastoormunten. Ja, vroeger was het die serie dan op de BRT. Ik hoop dat die serie nog eens gaat terugkomen, want dat brengt me veel herinneringen mee. We gaan verder met Slick Forever on Ever. Music Play, net als je kind gooit met DJ Gay.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esserstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws. De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend omdat ons land volgend jaar toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De VRT-directie heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Verschillende landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar de VRT volgt die boycott niet. En dat schiet bij het ACOD in het verkeerde keelgat. Hoe de vakbond de deelname concreet gaat aanvechten wordt de komende weken bekeken, maar ze gaan het er niet bij laten. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetgeving, blijkt uit cijfers van de sociale inspectie na een reeks gerichte controles. Er is al meer sprake van zwartwerk en de inzet van buitenlandse arbeiders zonder de juiste papieren. De inspectie zal de controles fors opdrijven, zegt minister Rob Binders. Oekraïne vreest voor acute hongersnood in de zuidelijke stad Oleski. Russische troepen houden de stad al maanden omsingeld, waardoor er zo'n 6000 inwoners vastzitten, onder wie 200 kinderen. De laatste voedsellevering dateert van 4 maanden geleden. Oekraïne vraagt met aandrang om de inwoners te mogen evacueren, maar Rusland weigert. In het wielrennen heeft Tim Merlier de omloop van het Houtland in Lichtervelde gewonnen, de laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Merlier toorde zich de snelste in de massasprint voor de Pool Stanislav Anilowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Merlier volgt zichzelf op als winnaar in West-Vlaanderen. In Parijs is vlakbij de Notre-Dame een stuk stadsmuur ontdekt uit de Gallo-Romeinse tijd van 60 jaar voor Christus. De muur van steen en hout maakte deel uit van een omwalling. Archeologen vermoeden dat het gaat om de nederzetting die destijds door Julius Caesar werd veroverd. Er wordt gesproken van een historische doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van Parijs. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen belooft een droge dag te worden met veel zon, maxima tot 19 graden. De dagen hierna houdt het nazomerweer aan met veel zonnetemperaturen die klimmen tot 23 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
9: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
8: Zoals wij.

En hij hoort al iets over de klok van 20 uur. Hier zijn we weer bij jullie terug met het allerlaatste gedeelte. Muziek voor ieder wat wil. Music leven uit Achterkinrooi. Met de DJ. Rock and roll over the world. Status quo. Dire Street. The Cats of Swing. Ja, het nemen van Dire Street. Luister zelf maar.

Dire Straits en een ander jasje gestoken. And they slip through the fence. Een heel andere versie met de Sultan of Swing. Leaving just Paul Prince on the Elegants. Ja, we kunnen... Ja, ja, de zomer heeft zijn uittreden gedaan, de herfst heeft zijn intreden gedaan. Maar als het dan weer ligt, moeten we toch nog een beetje denken aan een beetje goede nazomer. Maar hier is Cox. Weggegrepen is de zomer voorbij.

Ja, ja, het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, en alles komt er eind. Ook aan die mooie zomer. We hebben echt geen klagen gehad van een mooie zomer. Echt mooie hoge temperaturen gehad. Maar voor vele mensen was het ook uiteraard niet zo fijn. Maar ja, dat moeten we erbij nemen. Dat is de natuur. Hier komt het is weer voorbij, die mooie zomer. Onze Danne winner, Wesselwind.

Chantal van Kleef, oftewel artiestennaam Dana Winner. Westerwind. Westerwind. Waai me weer naar mijn liefste toe. De volgende plaatje zeer speciaal bestemd voor mijn trouwe luisteraars. Het hartje heus de zolder. Hoe kan het anders missen?

Ja, voor mijn trouwe luisteraars, het hartje Heus de Zolder. Ik hoop dat ze ervan genoten hebben. Dus was het een zeer speciaal verzoek.

Ja, ja, gewoon Sjoeke. Ja, dat is de toetelnaam. Meestal wordt gegeven Sjoeke. Ah, ja. Pieter Skillem, Joel Redi. Dat allemaal even uit als je kinderhooi. Minder dan een half uurtje te gaan. Joel

Ja, zo te luisteren van Gesilke Zandt na klokje van 21 uur. Dat betekent de tijd van komen en de tijd van gaan. Dat was dan weer hier. Music Play, vanuit Hartje Kinrooi. En dat met de welbekende stem DJ. Bedankt voor degenen die geluisterd hebben. Bedankt voor degenen die gebeld hebben. Maak er nog een hele fijne avond van. Of nacht van. Sweet dreams, zoete dromen, dikke knuffels. En hoop ik morgen allemaal gezond weer naast jullie bedje te mogen staan.

Wil je nog graag muziek beluisteren? Dat kan hier nog via non-stop ofwel morgen en die andere dagen naar andere DJ's. Zaterdag ben ik helaas belet, dus zaterdag ben ik er niet. Maar volgende week woensdag ben ik er weer met een programma Music Play. En dat hier allemaal vanuit dezelfde studio hier, de Kinroy. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Bij deze, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Slaap zacht. Goeienacht.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Noem mij maar een ouwe zeur of gewoon een ouwe vent. Een nostalgieke ziel die de 60's heeft gekend. Eén die nog heeft mogen leven in een tijd waar alles kon. De tijd van Panamarenko en zijn luchtballon. De tijd van vrije liefde, de tijd van rock'n'roll. Van chamanfoutisme en onbezonnen lol. Het was alle dagen feest in de kronkels van mijn geest. Als ik terugdenk aan die tijd van verbeelding aan de macht en al die vele kroegen die open bleven heel de nacht. De tijd dat wij ontwaakten op een bank of in de goot of in het bed van iemand die ons onderdak aanbood. We waren echte vrienden, we deelden onze pech. We leefden in het heden en morgen was ver weg. Het was alle dagen feest in de kronkels van mijn geest.

Als ik terugdenk aan die dagen van losbandigheid, dan zit ik mij af te vragen wat ik doe in deze tijd. Een tijd waarin alles lijkt te koop. Verbroedering en vriendschap, geloof, liefde en hoop. Een tijd waarin het lijkt dat we have had all the best. Een tijd waarin het lijkt dat ons geen tijd meer rest. Ik heb zo'n heimwee naar het feest in de kronkels

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Live.

0: het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.
2: 1, 2, 3, 4.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.